0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
2: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
2: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
5: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren.

0: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn afgewisseld met wat wolkenvelden. En dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren. Maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 17 à 18 maximaal. Dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is Noordzee Gold.
1: You can gamble for matchsticks.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de NVA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz, omdat die het internationale scheepvaartverkeer bedreigden, zeggen ze. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar die leverden tot nu toe weinig of niks op. In Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar geschoten hebben. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase op 27 juni. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maxima tot 20 graden. Morgen is het meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn afgewisseld met wat wolkenvelden. En dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren. Maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 17 à 18 maximaal. Dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
2: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
4: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
5: You scored 34 points.
4: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
2: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
2: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
7: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
9: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, ben die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
0: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee Gold.

zorg jij voor het zielheil van mijn vrouw. En dat men lacht, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lacht, dat men dansen, als ik neerlig in mijn kuil. Waar ben dan toen, ik hield niet van jou.

en triomfeert zoals weleer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

0: Vandaag krijgen we zoals beloofd de beste dag van het weekend met vanaf de vroege ochtend veel zonneschijn afgewisseld met wat wolkenvelden. En dat blijft ook zo de hele zondag vandaag. Met hier aan de kust mogelijk zelfs veel zonneschijn. Het is in het binnenland dat er ook redelijk wat wolkenvelden passeren. Maar hier aan zee dus veel zon met af en toe wel wat wolken. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 17 à 18 maximaal. Dus dat valt al bij al wel goed mee. De wind is nog steeds goed voelbaar met een matige tot vrij krachtige bries vanaf het zuidwesten tot westen vandaag. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
2: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
2: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
5: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
7: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor De Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen, zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd, omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
4: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
3: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Dat melden de lokale autoriteiten. Net vandaag zit Oekraïns president Zelensky in Londen samen met enkele Europese leiders over de oorlog. Zelensky vroeg deze week trouwens nog om een 1-op-1 gesprek met Russisch president Poetin, maar die heeft dat geweigerd. In het zuiden van Libanon zijn 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Het gaat om 2 vrouwen. Er vielen ook 22 gewonden. Israël en Libanon spraken in april nochtans een wapenstilstand af, maar in de praktijk gaat het geweld gewoon voort. Vooral omdat de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah niet akkoord gaat. Gisteren kwamen bij gevechten ook 2 Libanese en 3 Israëlische soldaten om in Zuid-Libanon. Afwisselend zon en wolken en het blijft zo goed als droog, tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
0: Noordzee Gold, ook in het weekend, vintage hits.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Noordzee Gold. Met de mooiste golden

Op zondag 7 juni kan je in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg naar een garageverkoop, doorlopend van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de namiddag, in een organisatie van de Gezinsbond.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: 1-1 en ons waar laat getoond. Niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
2: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
4: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
5: You scored 34 points.
4: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
2: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
2: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
7: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
9: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

appelbomen in de zomerzon. 7 dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. 2 enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hou.

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur.

16 bisschopsmijters op een lange rij. Eén klein moedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal. En 4 verliefde wolken.

0: Dat is mooi, zeg. Ik heb het zelden zo mooi horen zingen, zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaar. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik. En 7 baby

0: een ontroerend gewoontje.
1: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden
0: op het toilet.
1: 7 apen op een autopet.

Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juni om 8 uur Gunter Lamothe uit voor een stand-up set. Het optreden gaat door in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

0: You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
4: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
3: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
5: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
3: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
6: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
3: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
8: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Noordzee Gold. Ook in het weekend. Vintage hits.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Meer info op raverzijde.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag u er vanavond voor De Beloved. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Vandaag kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur deze namiddag terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance. En uiteraard een drankje en een hapje. En dan nog dit in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg. Kan je vandaag naar een garageverkoop van 8 uur tot 5 uur deze namiddag. En dat allemaal in een organisatie van de Gezinsbond. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
4: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
3: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook over dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
5: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
3: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia Basiliek in Barcelona, om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudi. Een Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is. Maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
0: Noordzee Gold.

sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. Dat hebben we getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
2: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
4: I think obviously our defense was way better. I mean, 32 point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
5: You scored 34 points.
4: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
2: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
2: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombee gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
7: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
9: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Op zaterdagavond 4 juli kan je in Middelkerke naar een vuurwerk om 11 uur ter hoogte van Silt. Geniet van een spectaculair schouwspel van licht en kleur boven de zee. De perfecte afsluiter van jouw dag aan de kust.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
2: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
2: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
5: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
7: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Noordzee Gold. Fijne middag.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Theo Franke wil railschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
4: We kunnen kijken, als dat in de regering wordt beslist, ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
3: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. De Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Léo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: 1-1 en ons waar laat getoond. Niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
2: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
4: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
5: You scored 34 points.
4: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
2: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
6: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
2: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
7: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
9: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. De wind die zwakt volledig af en die draait richting het zuiden. Die waait dus zwak morgenochtend bij minima die uitkomen op een graad of 11 à 12 morgenochtend. En de nieuwe werkweek, dan starten we opnieuw met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Rond de middag passeert er dan een band met wat hardnekkigere wolkenvelden overal. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt iets warmer, zo'n maxima van een graad of 20 is misschien wel mogelijk ook hier aan zee. En er staat een nog steeds zwakke tot soms matige wind vanaf een west- tot zuidwestelijke richting. En ook de rest van de week ziet er wisselend bewolkt uit, maar zou dan opnieuw wisselvallig kunnen verlopen met temperaturen die dan meer nipt onder de 20 graden zouden terechtkomen. Fijn weekend!

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
3: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
2: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
4: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight. And okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
2: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
5: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
7: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: De hele avond Noordzee Gold.

ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Maar hoeveel precies is nog niet duidelijk. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
4: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A- en B-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. In Fleurance, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Bij een Russische droneaanval op Tsjernobyl is een nucleaire opslagplaats geraakt. Dat meldt Oekraïne. In de loods brak kort brand uit. De opslagplaats ligt in de buurt van de stilgelegde kerncentrale. De autoriteiten houden het stralingsniveau daar in de gaten en dat lijkt stabiel. Oekraïns president Zelensky noemt de aanval extreem laf. En Formule 1, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. Zijn 5e zege op rij al. De Brit Lewis Hamilton werd 2e, de Fransman Isaac Hadjar 3e. De Nederlander Max Verstappen moest kort na de start al opgeven door motorproblemen. Ook huidig wereldkampioen Lando Norris had problemen en moest opgeven. En de Monegask Charles Leclerc crashte op 10 rondes van het einde. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
0: Dit is Noordzee.

de tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken, een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen welk

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermende vlam tegen de adem van de